0: En daar zijn net voor jou ELO, so rock and roll is Quinning, going back to 1983. Ons is waarheid wakker hier, so waar is my kopie koffie? Waar is jy? Is my koffie, ek het hom. Ok, so wat kan jy my nog vertel van die rugby, of wil jy nie?
1: Ek dink daar is mense wat baie meer weet as in die rugby as
0: ek. Ja, is ok. Nee,
1: ek laat het oor aan jou.
0: Nee, ek gaan nie daar, soos ek sê, ek wil nie nou daar oor gaan nie, kom ons los het net, maar een paar mense in my gesin vanoggend, hulle praat nie, hulle sit net, hulle praat niks nie, hulle wil nie weet nie, so ek weet nie. As jy kan een liedje wat jy wil hoor, ach, laat weet maar, please do, dis 0623445445, it is, naweek versoeke, weekend requests, this one says over here, goeiemorgen maat, ach, dankie maat, hoe gaan het met jou, ek hoop het gaan goed, speel vir my asseblief, Sunday morning van Chris Christofferson, kom van Stankie af, en hy sê ook, off, wake me up before you go, which way are we leaning towards, I'll let the computer decide. Wait. Oh, so the computer chose this one. Chris Christofferson. Oh, my goodness.
2: Yeah, well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad. So I had one more for dessert.

What have you thought of? Was it nog te vroeg? Of ach, daar gaan net ietsie koop. 0623-4-5-4-5. So op een nuchter maag. Hier so op jou nummer 1.

En dit was geweest, Stephanie, I think we're alone now. Nou ja, ek dink ek en jy is ook nou alleen, net ek en jy. Ja, ons luister lekker uit die siese op 90.6. My naam is Deewel Keir, vandag saam met jou tot so raps voor 2. Ook voor het geluister natuurlijk na Madonna, Sala Isla Bonita. Ons het al daai in die bespreek, dit beteken The Island Beautiful. Dis nou direct vertaal, maar as jy dit nou wil mooi recht sê, The Beautiful Island, La Isla Bonita. Dis nou The Beautiful Island. San Pedro, ja, hulle verwijs daar so na San Pedro, die eiland. Dit gaan nie oor I Fell In Love With San Pedro nie, dis nie een oukie nie, dis ook een vroukie nie. Dit is een eiland op wie sy verlief geraak het. Maar ja, ook so gesê het, geluister na Tiffany, I Think We're Alone Now, van die jaar 88. Jy is gelukkig op 90.6 en hierdie toutleities doen ons elke sondag tussen 12 en 2. Een hele 2 ure daarvan. En ons gesels lekker 80's, ons gesels movies van die 80's, ons gesels interessante dinge oor die 80's, verjaarsdae in die 80's, op hierdie dag terug in geskiedenis, man en ons speelspeeliekies, jylle grootgunsteling, die Toutleities Rewind speeliekie, en dan ook bykie later vanmiddag ons Odd One Out speeliekie, dit gebeur dan om so kwart oor een, en ons Rewind liekie is dan nou soos gewoonlik om half een, so half een eerste speeliekie, kwart oor een ons volgende speeliekie, man intussen in, net lekker muziek, lekkerte, wat ek dan nou met jou deel, en jy kan ook saamgesels op die WhatsApp line, 062-344-5545, 062-344-5545. Nou ja, in die volgende stuk gaan ons bykie terug, Japan toe, Yes, this is Alphaville, big in Japan.

0: Colatina, Jerry Halliwell, you're on 90.6 with four in a row, concluding four in a row of the number one songs this week of 99. We're collecting our Swing the Mood by Jimmy Bunny and the Master Mixers, so 7 weke bo aan die trefferlys in 1989, hierdie week se nummer 1 van daai jaar. We Don't Talk Anymore van Cliff Richard, I Like I'm Sprankland Jonk. Nog raai musiekvideo, so 6 weke bo aan die trefferlys in 1979. En dan van The Rolling Stones, ook 7 weke bo aan die trefferlys. Hierdie week se nummer 1, Honky Tonk Woman van The Rolling Stones van 1969. Goeiedag, goed om jy saam met ons te hee. Hoop dat jy lekker rustig is en die muziek saam met ons geniet hier op Family Favorites, Feel the Music, See the Energy on 90.6 and 906 TV, where you feel at home.
1: Bringing you back to the classics with your family favorites.

0: gunsteling radio. Nou op skerm 90.6 en 906 TV.
1: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boerenworskartel in die moeilijkheid. We gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
2: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.